0: weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
2: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa.
2: Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er The Village met de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.

De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert in het weekend van 8 en 9 augustus Mariakerkerie. Er is van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapte niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt...

0: met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info.
5: Aan de kust.

Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

alsof dat je vanavond hem in het beste ziet. Naar links steent steken, naar rechts steent breken. Het is dansen voor sukkels.

stegend steken, nog recht stegend breken. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald. Nog links stegend zuchten, nog rechts voor te vluchten. Het is dansen voor sukkels.

0: NRC Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe Raad van Bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is daar.
3: Het vuur is een beetje in kracht afgenomen, maar is ook absoluut nog niet onder controle, hoor. Het is hier nu een klein beetje beginnen te regenen. Maar goed, dat heeft het gisteravond en vanmorgen ook gedaan. En ja, dat doet niet zo heel veel. Wij staan hier nu ook echt weer in de rook. Daar komt ook die typische hardnekkige brandgeur bij, die ook echt wel pakt op de adem. We voelen dat echt wel.
2: De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben een voorakkoord gesloten. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. In het recreatiedomein De Blaarmeers in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was gekomen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Het is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is.
4: Over dit incident kan ik niets meer vertellen, maar algemeen vanuit de Redvet, Vlaamse Reddingsfederatie, kunnen wij zeggen dat wij echt schrik hebben dat zulke taferelen veel meer gaan voorkomen wanneer dat er overal mag gezwommen worden. Dus wij maken ons daar enorm veel zorgen over als er geen redders in de buurt zijn die geen AED, geen zuurstof hebben, wat het dan gaat geven.
2: Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Die ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in deze Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde, Lucien van Impe in 1981. De slotrit morgen in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. De rit zelf moet Evenepoel ook liggen.
5: Het is een mooie etappe. Hè. Vandaag was ik er kort bij, dus misschien moet ik morgen maar revanche nemen. Maar we gaan wel zien wat er kan en wat er niet kan. Maar sowieso mag ik ook geen extreme risico's nemen om mijn tweede plek nog te verliezen.
2: De rit morgen is ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit gehaald. De renners starten op de Champs-Élysées. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op wat lichte regen, minima rond 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met buien, maxima tot 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
2: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
3: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
4: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.

0: in het dorp, met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info
3: aan de kust.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt de Shagardeers op. Ze brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: Vijf uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
2: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandelingen heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
3: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
3: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
3: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
4: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.

Music for Strings, door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

van de spotlight. Overal aanbieden de wereld rond, rikke, succesvol en beroemd.

0: de Sneeuw. 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee Nieuws en info. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: Goedemorgen. Op deze zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Uit de stapel wolken kunnen dan buien vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen. Vanaf morgen wordt het zonnig met weinig wolken. Morgen stijgen de temperaturen aan zee tot 23 graden. De volgende dagen gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima aan zee rond 29 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en deze middag om 10 voor 1 is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

vandaag tussen 2 en 6 uur. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak. De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende en is open tussen 2 en 6 uur vanavond. Dan heb ik nog dit. In Oostende is er in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op de Pride in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn er enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jimmy de Blik.
3: Er was geen chaos of zo, maar wel een lichte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van, oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
2: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Een vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Goedemorgen. Op deze zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Uit de stapel wolken kunnen dan buien vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen. Vanaf morgen wordt het zonnig met weinig wolken. Morgen stijgen de temperaturen aan zee tot 23 graden. De volgende dagen gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima aan zee rond 29 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en deze middag om 10 voor 1 is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Brrr.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regio nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Noordzee, dagklapper.
1: In Oostende kan je naar Kunstig, een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan nummer 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken vandaag tussen 2 en 6 uur. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak. De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende en is open tussen 2 en 6 uur vanavond. Dan heb ik nog dit. In Oostende is er in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag. Een

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Wana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Goedemorgen. Op deze zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Uit de stapel wolken kunnen dan buien vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen. Vanaf morgen wordt het zonnig met weinig wolken. Morgen stijgen de temperaturen aan zee tot 23 graden. De volgende dagen gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima aan zee rond 29 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en deze middag om 10 voor 1 is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende

gehouden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
0: Zomerradio
2: Noordzee.
0: Noordzee. Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
3: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
3: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
3: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: De hele zomer lang muziek, info en nieuws. Radio.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket.

0: voor dit feestelijk ontbijt kost 15 euro. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor 6 euro. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

0: Goedemorgen. Op deze zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Uit de stapel wolken kunnen dan buien vallen. Het gaat niet om grote hoeveelheden regen. Vanaf morgen wordt het zonnig met weinig wolken. Morgen stijgen de temperaturen aan zee tot 23 graden. De volgende dagen gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima aan zee rond 29 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en deze middag om 10 voor 1 is het hoogwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. 8 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
3: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het 3e verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
2: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. 1 iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobiloom, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobiloom remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten beschadigd. De snelweg werd ook meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Hey!

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Katja, we staan hier op een strandhoofd vlakbij de haven van Oostende. Ik zie hier mosselen groeien. Mag ik ze plukken en eten?
2: Ja, ik zou je niet aanraden om deze mosselen te eten. Absoluut niet, want de kaimburen, de staketsels, de strandhoven rond de havengebied, die zijn behoorlijk, gevaarlijk. Veel kans dat ze vervuild zijn. Met bacteriën, met afval, met rioolwater, met chemicaliën, allerlei soorten toxische stoffen. Dus ik zou het u afraden. Want, waarom? Onder water gaat een levende mossel regelmatig die beide schelphelften openen en er stroomt een klein beetje water door. En daarmee gaat de mossel water filteren. Die gaat eigenlijk de voedingsstoffen filteren uit dat water. Okay. En die voedingsstoffen, dat zijn microscopisch kleine algjes, wieren, eencellige diertjes. Dus je kunt begrijpen, gans de dag door, water, water, water. Als er vervuiling is, dan wordt dat opgestapeld in die mossel. En dat is niet interessant, denk ik. Als de mossel, het binnenste van de mossel, als dat lichtgeel is of wit, dan is het een mannetje. Als het dooiergeel tot oranje-rood is, dan is het een vrouwtje. Volwassene mosselen, die we hier allemaal zien op het strandhoofd, die zitten stevig vast op de rotsen of de strandhoofden met draadjes. In de biologie noemen we dat byssusdraden. Dat zijn een soort ankerdraadjes waarmee dat ze zich vasthechten. En daarom, iedere keer als je een mossel vastneemt, voel je zo die draadjes meekomen. Dat zijn die byssusdraadjes. Als die mossel zich wil verplaatsen, dat kan hij ook. Dan gebruikt hij een voetje, hij opent zijn schelp en dan voetje naar buiten en dan kruipt hij zo heel langzaam naar vooruit. Meeuwen en scholexters die vliegen met een gevangen mossel omhoog en die laten die van op een hoogte vallen, dus noods verschillende keren totdat dat schelpje gewoon kapot is. Een mossel die wordt gemiddeld 9 jaar oud, dat is veel, want de meeste schelpdieren die leven hooguit enkele jaren.
0: Strandlopers, op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: in het dorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Zomer aan de kust. Zee, zon, vakantie en Radio Noordzee.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon. Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

0: de ultieme zomerhit van...
1: David Nasens.
2: Ja, Summer Jam van Underground Project. Nummer van jaren 2000. Ik was toen 25, 26 jaar. Dus dat was een beetje de fleur van mijn leven. Ik zit al een beetje in het professionele leven, want ik was niet de grote student, maar het professionele leven. En toch nog altijd het uitgaansleven uiteraard.

0: Nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede morgen.

0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: We gaan vandaag eens op speurtocht naar duinvormende grassen. En ik wil graag drie soorten bespreken. Ik wil beginnen met de zandzeggen. Dat zijn die kleine groepjes grassprietjes die je op regelmatige afstanden boven het zand ziet uitsteken. Als je het zand een heel klein beetje weggraaft, dan zie je een meterslange fijne wortelstok en die loopt horizontaal onder het zandoppervlak verder. Er bevinden zich knopen op die wortelstok en om de vier knopen schiet een nieuwe bos prietjes op, dus dat is een nieuwe plant. Met die lange wortelstokken gaat de zandzegge het zand vastleggen. Een andere plant uit de grassenfamilie die aanstuivend zand vasthoudt en zorgt voor de eerste duinvorming is het bistarwegras. Die plant groeit goed in lage zandduintjes die regelmatig door zeewater worden overspoeld. Zodra die duinheuvel te groot wordt, gaan zich andere grassoorten zoals helmgras, zandhaver en zich daarop vestigen en dat bistarwegras gaat dan afsterven. Over dat helmgras wil ik ook een en ander vertellen, want iedereen kent wel die lange bosjes gras. We noemen dat soms duingras. Ze houden inderdaad de duinen vast met hun meterslange wortelstokken en die kunnen wel 4 tot 5 meter lang worden. Waarom zijn die wortels zo lang? Wel, die zoeken in de diepte naar zoet water. Die bladeren, dus eigenlijk die grassprieten, bezitten ook de eigenaardige eigenschap om bij droogte te krimpen en zich op te rollen. Daardoor is het oppervlak kleiner en is er minder verdamping. Het helmgras die vindt dat fantastisch prima om regelmatig door het zand bedolven te worden, dus ze zijn op en top aangepast aan hun biotoop. Ziezo, een volgende keer zal je die grassen in de duinen waarschijnlijk met andere ogen bekijken.
0: Strandlopers, op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.

0: Bond van Mariakerken presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerken weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkenplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: ultieme zomerhit van...
1: Niels de Hoed. Als ik in de winter moet denken aan één nummer die me onmiddellijk naar de zomer zou transporteren, dan is dat The Cooks met het nummer Seaside. Het is een behoorlijk kalm en rustig nummer, maar als ik het hoor, dan word ik onmiddellijk opnieuw in een wagen geplaatst, waar ik toen ik 19 jaar was eigenlijk een roadtrip mee heb gedaan met Pieter Jan. Dat was roadtrip zoals dat je iedereen aan die leeftijd wel onmiddellijk opnieuw herinnert. De surfplanken achterin, de wagen, niet weten waar we gingen slapen, tentje mee. Maar één constante, elke dag opnieuw, als we in de wagen zaten, stond de cd van The Cooks op. En dat ene nummer brengt me daar dan spontaan naartoe terug.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het de beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Dieverdamtje Spielerij op 20 en Showkorps Wik op 27 september.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
3: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
3: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
3: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
3: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert. Radio.

0: Bedelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kids

0: ontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Radio Noordzee.
0: Jouw Oostendse radio.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In het Ensorhuis in Oostende is er een zomerse expo. Deze tentoonstelling brengt een intrigerende ontmoeting tussen bewegend en stilstaand beeld. De projectie van drie bijzondere films van Guillaume Bijl en Jean Strijkers wordt gecombineerd met krachtige foto's die momenten uit verleden en verbeelding tastbaar maken. Cinema Ensor is te zien tot 20 september.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
3: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
2: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo. Als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
2: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het slachtoffer liep een schotwonde op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Ook gisteren was er al een schietpartij in Molenbeek. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Ook bij de vrouwen pakte ons land goud op de marathon. Fran van Houten pakte de Europese titel. Lisa van Steenkisten pakte brons. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het ook regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Op 105 FM.
6: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Op Oosthoever, die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
0: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
0: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
0: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Iedereen luistert. Radio.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerke en Koekelare, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelare.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Freddie Mercury schreef Killer Queen uit 1974 voor het album Sheer Heart Attack. Het was echter niet Queen's eerste single, feitelijk al de vierde. Keep Yourself Alive and Liar, afkomstig van de eerste LP Queen, en Seven Seas of Rye, afkomstig van Queen 2, gingen er aan vooraf. Het laatstgenoemde nummer was de eerste hit in Engeland voor de band. Mercury gaf tijdens zijn leven aan dat hij bij het schrijven van Killer Queen beïnvloed werd door onder andere vroege nummers van de Beatles en de Beach Boys en textueel door Noel Coward. Killer Queen gaat over een chique callgirl en betekende de internationale doorbraak voor Queen. In Engeland bereikte de single de tweede plek en werd bekroond met platina. Het nummer stond ook hoog genoteerd in verschillende andere Europese landen, maar ook in onder andere de States, Canada en Australië.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In Oostende kan je naar Kunstig, een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan nummer 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken vandaag tussen 2 en 6 uur. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak. De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende en is open tussen 2 en 6 uur vanavond. Dan heb ik nog dit. In Oostende is er in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
0: 105 FM.
2: Aan de kust.

0: ultieme zomerhit van...
1: Baël Bouzin.
2: Vivir mi vida van Marc Anthony. Spaans, dat is sowieso al iets wat ik met de zomer link. Dat is vakantie, dat is een perfect nummertje voor op de achtergrond. Dat je rustig iets zit te drinken op het terrasje en dan echt kunt relaxen.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Sandy Shaw werd in 1964 tijdens een liedjeswedstrijd ontdekt door producer Adam Faith. Haar eerste single, As Long As You Are Happy Baby, brak echter geen potten. Maar de opvolger, Always Something There To Remind Me, werd een nummer 1 hit. 3 jaar later ging Sandy's carrière echter al in dalende lijn. Onder druk van haar toenmalige entourage en zeer tegen haar zin, deed ze mee aan de Britse preselecties voor het Eurosongfestival van 1967. Met het liedje Puppet on a String, nummer waar ze een bloedhekel aan had, won ze die preselectie en werd ze als vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk naar het festival gestuurd. Tot haar eigen grote verbazing won ze dat jaar het Eurovisie Songfestival, de eerste nummer 1 plaats voor Groot-Brittannië in 11 jaar tijd. Sandy bracht het nummer blootvoets, in die tijd toch wel opmerkelijk en volgens sommigen uiterst ongepast. Daarna had Sandy Shaw nog een lange carrière. Maar ze bleef de song Puppet on a String haten. Die afkeer ging zo ver dat ze telkens een journalist dat nummer tijdens een interview ter sprake bracht, het gesprek afbrak.

떠들듯 뒤에 노래는 떠들듯 I need to do it down I want me a mark It's the moeite om te lusten Het er jong iets geraakt En iets te zijn Of is het allemaal een schin Zou je niet beter zwingen Of

0: over niks gehad.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Leraarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: De bewolking verdwijnt in de loop van de nacht. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wordt het zonnig met maxima van 23 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog met woensdag maxima van 29 graden aan zee en 35 graden dieper landinwaarts. De temperatuur van het strandwater zit morgen net onder de 21 graden. Het wordt dan druk op het strand, want het hoogwater is om 2:30 'S middags.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
2: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer, temperaturen tot 30 graden en meer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Het Schotse duo Benny Gallagher en Graham Lyle schreven het nummer I Wanna Stay With You voor hun LP Breakaway. Ze begonnen al op 19-jarige leeftijd samen met het schrijven van songs. Een van hun eerste uitgebrachte nummertjes was Mr. Heartbreaks Here Again uit 1964. In 1968 werden ze gecontacteerd door Apple Records, de muziekuitgeverij van de Beatles, om songs te schrijven voor artiesten als Mary Hopkin. Eind 1969 voegde het tweetal zich bij de band McGinnis Flint, waarvoor ze de top 10 hit When I'm Dead and Gone schreven. In 1972 gingen ze als duo voort. Hun vijfde album als duo bracht Gallagher en Lyle het eerste commerciële succes, Breakaway. Het op single uitgebrachte I Wanna Stay With You haalde de top 10 in zowel Engeland als Ierland. Bij onze noorderburen werd het helemaal geen hit, want het duo verbleef enkel 5 weken in de tipparade.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Dorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er The Village met de Bredense groep Dorian, The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Heerlijk verfrissende zomerhit.
2: 24 uur per dag zomerradio op

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Heb je problemen met...

0: de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: En info aan de kust. Radio

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: De bewolking verdwijnt in de loop van de nacht. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wordt het zonnig met maxima van 23 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog met woensdag maxima van 29 graden aan zee en 35 graden dieper landinwaarts. De temperatuur van het strandwater zit morgen net onder de 21 graden. Het wordt dan druk op het strand, want het hoogwater is om 2:30 's middags.

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit Regio Nieuws.
0: De hele zomer lang.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
3: Ik ben Jean-Marie Barra.
4: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
3: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
3: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
4: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: De hele zomer lang muziek.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: De bewolking verdwijnt in de loop van de nacht. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wordt het zonnig, met maxima van 23 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog, met woensdag maxima van 29 graden aan zee en 35 graden dieper landinwaarts. De temperatuur van het strandwater zit morgen net onder de 21 graden. Het wordt dan druk op het strand, want het hoogwater is om 2:30 'smiddags.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Zomerradio Noordzee.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Philip Monsewijer.
2: Is de duet van George Michael met Elton John met Don't Let the Sun Go Down on Me. En waarom? Ja, dat is een mooi liedje. Ik vind dat een leuk liedje, maar die versie met George Michael, daar heeft de stem van George Michael is zo oorverdovend en overdonderend in feite dat is heel emotioneel en dat is een heel leuk liedje.

0: info.
1: Over the Wall, zo heet de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuishaven in kunsthal Oosthelling 3.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poret.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schildere. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen, zoals deze brandweerman Thijs de Griezen.
3: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook. En hij staat de hectiek rond, de helikopters, de vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
2: Ook in ons land is er schade door natuurbranden. Verschillende branden in de provincie Namen hebben meerdere hectare bos verwoest. Dat melden de brandweerdiensten. Er wordt onder meer helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Blussen zal nog dagen in beslag nemen. In Stavelot in de provincie Luik is gisteren een paraglider om het leven gekomen. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info en wordt bevestigd door het parket. Het slachtoffer is een man die in de buurt woonde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. En een nieuwe naam op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de stranden van Normandië. Die speelden een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op D-Day landden daar de geallieerde soldaten om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de stranden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Zomer aan de kust. Zee, zon, vakantie en Radio Noordzee.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Supersalon verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
2: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
3: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
4: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
3: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geiselingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
3: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
3: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: De hele

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky de Reere.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.

0: Het is nu 8:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Een hele goede avond.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op het Duineplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder een foodtruckfestival van 7 tot en met 9 augustus, onder de noemer HAP.

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee Nieuws en info. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa.
2: Je moet ook denken, deze week was een vrij rustige week. Het was natuurlijk wel industrie rond de visserij, maar veranderde ineens in een heel drukke bedoeling met oefenterreinen, heel veel soldaten. Dat had dus wel een enorme invloed op het leven van iedereen die hier achtergebleven is.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
3: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Behalve de 2 gewonden die er het ergst aan toe waren. Dat gaat om 2 kinderen, 2 zusjes hoor ik. Hun mama is trouwens bij de brand om het leven gekomen, net als hun oudste zusje.
2: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket voert een onderzoek. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de strepen nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
4: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gereden werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
2: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjes trui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De 3 stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Europees kampioenschap skileren in Italië waren er deze morgen topprestaties voor de atleten van de Zwaantjes Rollerclub. Op de marathon werd Fran van Houten Europees kampioen. Lisa van Steenkiste behaalde zilver. Bij de mannen werd Indra Medaar tiende. De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Een hele goede avond.

Ze zegt leg je wand op mijn buik en voel het leven in. Zachtjes streel ik de troon op volle geur met trotse vingers. Kleine prinsje, kon ik op tijd leren een goede koning te zijn. Ik zou er alles aan doen, maar ik heb niet alles in de hand. De wereld van vandaag, vroeger lekker wakker van. Maar na dat geur zei voel ik mij vreemd genoeg relaxed. En dat is niet in het minste dankzij mama. Je moeder en ik delen deze leven zonder groots plan. Gewoon niks te moeilijk maken, nou het zuiver en klein. Je kijkt op richting de bergen, groot onsterfelijkheid. De bergen zeggen niks terug, hey, je moet realistisch zijn. Maakt niet uit of je maakt in de oren of niet. Ik zing het later, nog wel opnieuw.

tijd het eerlijkste zegt. Ik kan niet meer mijn kou voelen, zitten kom ik het tijd droom weg. Dubbel bloed, de voet oost, de voet west. Over de grenzen niet in thuis, laat het zo moeten zijn. Het droom groet, doe sober, volg het leven normaal. Een klein stukje drankje, de rest is imago. Werk hard, lui lekker, sport met de juiste kleuren aan. Vermijd waar kan, maar liever terugvechten dan ondergaan. Leven laat leven. Maar stel je eigen grenzen, kan nooit kwaad als het nodig is om te hertekenen. Emotie, jawel, het zit soms heel diep. Maar luister niet te hard als de emotie in die liefde is. Ik groet in stilte, dan sterf lekker. De bergen zeggen niks terug, maar het zou vreemd, ze moest dat wel zo wezen. Maakt niet uit of je maakt een oren of niet. Ik zing het later nog wel opnieuw.

0: Maar als de storm komt en al het leven vergaat, kies ik dan nog welke weg ik insla? Kom ik dan terug naar u? Zijn we dan terug te staan? Daar wil ik wel voor tekenen, architect van bestaan. Ik zeg, wij zijn onsterfelijke. Wij zijn onsterfelijke. Dus wat dan ook, ik trek me aan terug en leg mij tevreden achterover. Met de blik naar de sterren, denk ik, laat hem maar komen.
1: Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.

avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: bis 9, 12 uur. Noordzee Regio News.
1: Het gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van anderhalve maand in Ichtegem. De ouders werden van hun vrijheid beroofd. Het onderzoek loopt volop. Gisteren was het 29 jaar geleden dat de ramp op de airshow plaatsvond. In de inkomhal van de Oostendse luchthaven werd dat herdacht. Er vielen bij de ramp 10 doden en 58 gewonden. De stad Oostende organiseert jaarlijks een plechtigheid aan het monument in de inkom van de luchthaven. Met een reeks voorstellingen voor families wil De Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Atleet Michael Obasui uit Oostende heeft niet deelgenomen aan de tweede dag van het EK Atletiek. Hij had een grote kans op een medaille, maar moest forfait geven door een blessure aan de hamstring. De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het WK in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
2: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
3: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen. En zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomerdag van 7:30 tot 8:30 's avonds.

0: Dit is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. Kimmer Koppejans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Washington. In de kerk van Sint-Pieterskapelle opende de zomerexpo van Nick Ervink. Er zijn monumentale werken te zien tot eind augustus. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
3: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Behalve de 2 gewonden die er het ergst aan toe waren. Dat gaat om 2 kinderen, 2 zusjes hoor ik. Hun mama is trouwens bij de brand om het leven gekomen, net als hun oudste zusje.
2: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket voert een onderzoek. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de strepen nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
4: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gegrepen werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
2: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjes trui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Zetstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De 3 stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: voortaan overal naar Radio Noordzee. Surf naar Radio Noordzee 105.be en neem ons overal mee. Luister live
1: op 105 FM
0: en Radio Noordzee 105.be.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

Deze zomer pakt de stad Oudenburg uit met Trappen langs Kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te alle tijden uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: 2 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De Belgische skiers hebben het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap in Italië. Ze behaalden 15 medailles. Het goud van Fran van Houten en zilver van Lisa van Steenkisten op de marathon zijn erg straffe prestaties. Ook de 15-jarige Joren Verleijen uit Oostende schitterde. Met zijn team werd hij Europees kampioen in de aflossing 3 kilometer. De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Naar schatting 30.000 mensen hebben in het centrum van Oostende het voorbije weekend de braderie bezocht. Het ontbreken van echt strandweer lokte ook op zondag veel volk naar de centrumstraten. Deze week start Theater aan Zee. Het festival heeft de centrale locatie in het Leopoldpark en brengt de meeste voorstellingen op locatie, zoals de Scheepswerf, de gemeenteraadzaal of de Velodroom. Ook dit jaar is er kritiek te horen op de organisatie van het festival. Voor veel voorstellingen zijn er geen tickets meer beschikbaar.